ze slikt, wordt een grote boel, boel, boel, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken in oude patroon.